0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Squawk, opvormuur.
2: Opvormuur.
3: Scale FM.